0: beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
4: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
5: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doei!

0: Singing in the bathtub. Singing all alone.
1: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgoud.be.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
6: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
5: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
7: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
5: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Tenerife is een wandeleiland bij uitstek. Met 64 wandelroutes die samen 439 kilometer lang zijn. Het aantal en de lengte duiden op de verscheidenheid en de diversiteit van de wandelmogelijkheden. Dat nemen we echter met een korreltje zout, want van de 66 senderos zijn er slechts 25 gehomologeerd. 25 wandelroutes zijn op en top qua bewegwijzering, begaanbaarheid en onderhoud. Minder dan de helft van het totale aantal kan probleemloos worden bewandeld. De overige zijn niet afgewerkt. En als ze al in kaart zijn gebracht, ontbreken vaak markeringen, bewegwijzering en nummernotaties. Nochtans wordt er van overheidswegen veel aandacht en middelen in het senderisme gestoken. Maar alle paden klaarmaken voor een homologatie is een brug te ver. De financiële middelen om alles up-to-date te maken werden verspreid over enkele jaren en zodoende kunnen niet alle wandelwegen meteen worden aangepakt. Een aantal onder hen zijn momenteel afgesloten omdat ze ofwel renovatiewerken ondergaan ofwel te gevaarlijk zijn om te betreden. Gelukkig worden de klassiekers in het Tenogebergte en in het Anaga-massief, evenals de wandelpaden in het Parque Nacional del Teide, optimaal verzorgd. Wandelen wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van gebieden waardoor de oude wandelroutes lopen en is een wapen voor het sociaal-economisch herstel, zegt geograaf José Juan Cano, de auteur die momenteel een proefschrift over dit onderwerp schrijft voor de Universiteit van Laguna. Daarin notuleert hij dat het herstel van het wandelwegennet een instrument moet zijn voor de territoriale ontwikkeling op Tenerife. Hij adviseert met klem een aanpassing van het beheer, het noodzakelijk onderhoud, het behoud en de bescherming van de traditionele wandelwegen op het eiland. Hij legt ook accenten op de activa en de verplichtingen in verband met de geologische kenmerken, op het historisch en etnografisch erfgoed en op de agrarische gebieden. Dit alternatief toerisme moet opgeschroefd worden en naar een hoger niveau worden getild. Het moet een strategisch gegeven worden om de vooruitgang van onze samenleving te verbeteren. In een algemene diagnose plaatst hij de wandelinfrastructuur in een daglicht van zwakke punten. Het ontbreken van intergemeentelijke samenwerking en het wegblijven van een coördinatie op insulair vlak zijn de hoofdoorzaken van een stagnerende werking. De laatste jaren is daarin verbetering zichtbaar, maar het blijft bij een onvoldoende. Er kan veel meer gebeuren, want het wandeltoerisme zit in de lift. Een opwaardering van seculiere routes in achtergebleven gebieden en de maatschappelijke betrokkenheid worden best snel opgekrikt. De gemeente met de hoogste dichtheid aan wandelpaden is La Orotava. Nogal begrijpelijk, want in deze gemeente ligt het Nationaal Tijdenpark. Daarna volgen Granadilla en Los Realejos. De slechte leerlingen van de klas zijn de gemeenten Tegueste, Puerto de la Cruz, La Guancha, San Miguel, Arona en Adeje. In zijn proefschrift doet de professor een reeks innovatieve voorstellen. Hij beschrijft verschillende traditionele routes als studiemodel, waaronder deze in Villaflor. Daarbij vernoemt hij het bedevaartspad van Hermano Pedro, die vanaf Villaflor tot aan de kust van Granadilla loopt. Ook de bedevaartroute naar Candelaria kan op een eenvoudige en snelle manier worden toegevoegd aan de bestaande gehomologeerde wandelwegen. In 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak, hebben ruim 800.000 wandelaars één of andere sendero bewandeld. Dit betekende een toename van 1,3% in vergelijking met 2018. Statistieken van later vinden wij niet terug. Dat wandelen gezond is, hoeft geen betoog en het is bovendien ook nog eens goedkoop. Wees steeds voorzichtig en neem geen onnodige risico's. Zorg voor goede wandelschoenen en voor wandelstokken. Neem voldoende water en voedsel mee en start elke wandeltocht op tijd. In de vroege voormiddag is aan te bevelen. Zo kom je thuis vooraleer het donker wordt.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: De coöperatieve vereniging Comres de Abona begon haar activiteiten in 1989 in een zaaltje in La Cisnera ten gevolge van de geleidelijke achteruitgang van de wijnsector in het zuiden van Tenerife. Dit was de start van de eerste wijnmakerij in de regio Abona. De coöperatieve werd opgestart met de financiële hulp van de Canarische overheid en met Europese fondsen waarmee in Arico een stuk grond werd aangekocht van 75.000 vierkante meter. De regio Abona in het zuiden van Tenerife bestaat uit 7 gemeenten. Adeje, Arona, Vilaflor, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Arico en Fasnia. En produceert volle witte wijnen, een verscheidenheid aan rode wijnen en roséwijnen die allen de oorsprongsbenaming DO, Denominación de Origen, mogen dragen. De talrijke zonuren in de regio en het poreuze karakter van de vulkanische bodem die veel vocht absorbeert, zijn de sleutels tot het telen van de Listan Blanca druiven. De wijngaarden in de regio Abona liggen op een hoogte van 400 tot 1700 meter boven de zeespiegel en zijn ideaal gelegen om vocht op te nemen uit de lucht. Vooraleer de Comres de Abona hun eigen onderdak en productiemiddelen had, moest men de druiven naar San Miguel of naar Guima sturen. De plaatselijke wijnboeren hebben zich verenigd en het plaatselijke wijnhuis is uiteindelijk tot stand gekomen dankzij de vastberadenheid van een groep wijnbouwers die in slechts één maand tijd uitgroeide tot ruim 400 producerende leden. De grote Bodega ligt in

Deze laatste wordt gemaakt van de koningin der druiven op de Canarische eilanden, de Malvasia-druif. De 720 leden wijnbouwers van de Cumbres de Abona zijn eigenaars van wijngaarden die zich in de verschillende gemeenten binnen de regio Abona bevinden. In de wijngaarden worden alle druivensoorten verbouwd waaruit expressieve wijnen worden verkregen, zoals de Listan Negro, de Listan Blanco, de Malvasia Aromatica, de Baboso Negro, de Tintilla, de Viarejo Negro, de Guel, de Merlot, de Syrah en nu ook de Tempranillo. Cumbres de Abona heeft in 2005 de activiteit uitgebreid met de exploitatie van olijfboomhaarden. Het resultaat hiervan is de productie van een extra olijfolie van de eerste persing. Dit product heeft in korte tijd grote bekendheid en verschillende prijzen in wedstrijden, ook internationaal, in de wacht gesleept en overtreft de traditionele extra virgin olijfolieën van de mediterrane landen. De beroemde olibotijdenolie wordt gemaakt in de eerste oliemolen van Tenerife, met olijfsoorten als de Barbuzano, de Arbequina, de Arbosana, de Coronaiki, de Piqual en de Hoji Blanca. En omdat de grond in Arico zo goedkoop is, 2 tot 3 euro per vierkante meter, en omdat de grond er zeer vruchtbaar is, werd er eerder al geëxperimenteerd met de kweek van aloe vera en pitaya. Nu wordt de pistachenoot eraan toegevoegd. De pistache, Pistacia vera, is een kleine boom uit de pruikenboomfamilie, ook pimpernoot genoemd, die tot 10 meter groot kan worden. De vruchten zijn eivormig, circa 2,5 cm lang en hebben een harde schil die meestal opensplit tijdens de groei. Pistachenoten bestaan voor bijna de helft uit vet en voor 20% uit eiwit en bevatten fosfor en mineralen zoals magnesium, ijzer, zink en calcium. Vitamine B1 is ook in ruime mate aanwezig. De coöperatieve vereniging van Arico verzamelt 720 leden en de wijnproductie is goed voor 60% van de oorsprongsbenaming DO Abona. De coöperatieve produceert tevens de beste olijven van de Canarische eilanden. Nu is het nog wachten op het resultaat van de pistachenoten.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
6: Het klopt, zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
5: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
7: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
5: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
8: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Er beweegt wat in de toeristenstroom die elk jaar opnieuw op Tenerife neerstrijkt. Het aantal bezoekers, of beter gezegd toeristen, kent meer ups dan downs, gelukkig maar. De trend herhaalt zich jaarlijks en staat in regelrechte relatie met bepaalde periodes in het jaarverloop. Er wordt in deze uitzending geen rekening gehouden met de weerbots van de coronapandemie die deze toeristische oscillatiebeweging heeft gedynamiteerd gedurende 2 jaar. Er bestaat iets als een jaarlijkse gang die telkens weer dezelfde beweging maakt en waarvan de blauwdrukken elk jaar bijna een kopie zijn van elkaar. Als de zomervakantiegangers terug huiswaarts trekken, komt er een nieuwe golf op ons af. Mensen die om een of andere reden geen verlof kunnen nemen in de topmaanden juli en augustus, zorgen dan voor een Indian Summer effect. Het toerisme valt op dat moment nog niet stil. Naadloos daaraan komt er een invasie op gang van overwinteraars. Als het kwik in het thuisland begint te dalen, pakken velen hun biezen en verhuizen massaal naar een eiland waar de eeuwige lente ook eeuwig lijkt te duren. Ze komen zich op hun beurt verknuppelen aan het klimaat en zorgen op deze verkwikkende manier voor een onbezorgde winter. Binnen deze periode zit er zelfs nog een andere, aparte piek. Kerst en nieuwjaar zorgen ervoor dat dit hoogseizoen nog wordt verhoogd. Want zeg nu zelf, is het niet fijn om in de laatste week van het jaar rond te lopen met een kerstmuts op je hoofd, terwijl je slechts gekleed loopt in een niemendalletje en jezelf overgeeft aan de thermische stralen van de zon. Inderdaad, zo horen wij het graag in de horecasector ook. Dan is het volle bak geblazen in alle uitbattingen die de indige mens moeten versterken. Na de jaarwisseling blijven de overwinteraars nog een wijl, want dan is het de moeite om te blijven. Het kille en barre thuisklimaat houden hen nog even tegen. Het is er nog te koud, te kil en te winderig. In het vroege voorjaar, nadat het krokusverlof is verstreken, houden de winteroverlevers het voor bekeken. Familie in het thuisland is de magneet die hen terug naar het noorden zuigt. Eén voor één druppelen ze af en verdwijnen ze met de noorderzon. Net op dat moment komt er een nieuwe stroom op gang. De paasgangers komen eraan voor een korte periode en zo kan iedereen die hier aan het werk is nog even aan het werk blijven. Pas daarna komt de implosie. De overwinteraars zijn niet meer, de paastoeristen ook niet. Ze hebben het eiland achtergelaten en er rest één groot gapend gat. Niemand, enkele uitzonderingen daar gelaten, vindt nog de weg naar Tenerife. Ze hebben het gehad, of het moet nog komen, maar in deze periode zijn er niet veel gehaaldigen. Precies of Tenerife van de kaart werd gehaald. Straten en pleinen blijven leeg, terrasstoelen staan er nog, maar dan onbezet en de attracties zijn plotseling niet meer aantrekkelijk. Het eiland loopt leeg, zo leeg dat heel wat horecabedrijven even de deuren sluiten en er zelf op uittrekken. Om op adem te komen en ook te genieten van een welverdiende vakantie en een opbeurende rust. Het hapende gat lijkt wel een titel van een Suske en Wiske album, maar verwoordt het beste deze periode die anderhalve maand zal duren. Eind juni, begin juli slaat de motor terug aan en melden de zomertoeristen zich opnieuw. Eerst met mondjesmaat, daarna massaal. Wanneer deze plaatsvinden, kun je perfect aflezen van de vliegtuigticketprijzen. Elk jaar opnieuw wordt het eiland geconfronteerd met de gang van deze volksbeweging. Een stroming die gelijklopend is en waarvan de grafieklijnen op de jaarlijkse blauwdrukken precies kopieën van elkaar zijn. Iedereen hoopt dat deze lijnen niet worden onderbroken, want dit is van levensbelang voor iedere resident, Tenerifean of niet, die een graantje wil meepakken uit de toeristenbeugel. Helaas beslist de COVID-19 er anders over in 2019 en 2020. Het coronavirus heeft Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje geparalyseerd, meer zelfs helemaal platgelegd. Tenerife werd uitgehongerd en de broodnodige toeristische centen waren niet aanwezig. Een jammerlijke situatie. Gelukkig ligt deze pandemische periode in het verleden en loopt de toeristische cyclus opnieuw een normale pas. Contracties of decontracties, het eiland staat opnieuw klaar om haar gasten te ontvangen en om Gent te besmetten met een ander virus. Een uiterst besmettelijk virus dat het Tenerifitis wordt genoemd.

0: goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Naar Tenerife komen op vakantie is één zaak. Op Tenerife overwinteren is een andere. Maar om te resideren op dit wondermooie eiland moet je even wat moeite doen. Het hoeft geen betoog dat het resideren in Spanje verbonden is met een aantal verplichtingen. Als inwoner van een Europees land heb je het recht om je vrij te verplaatsen binnen de grenzen van alle Europese lidstaten. En doordat Santa Cruz de Tenerife een Spaanse provincie is, is mijn bewering ook hier van kracht. Belangrijk hoor, want je hoeft je geen reispas aan te schaffen en de monetaire faciliteiten spreken in je voordeel. In principe kom je zoveel mogelijk naar het subtropische eiland midden in de Atlantische Oceaan. Voor personen zonder arbeidsverplichting gaat dat al wat makkelijker dan voor mensen die hun plaats op de arbeidsmarkt nog hebben. Je bent geen resident wanneer je als toerist minder dan 183 dagen per jaar op het eiland verblijft. Dit hoeft niet ononderbroken te zijn. Een sommetje maken van al je verblijfsdagen op Tenerife is voldoende. Je bent ook geen resident als je een numero de identificación de extranjera of een ID-nummer bezit, zoals veel mensen verkeerdelijk beweren. Dit is een fiscaal identificatienummer voor buitenlanders in Spanje. Hekscherend wordt dit ook wel eens de inschrijving in het vreemdelingenregister genoemd. Met deze unieke en persoonlijke code kun je dan een bankrekening openen, een vastgoed kopen, met een Spaanse auto rondrijden en nog veel meer. Dit is absoluut de eerste stap die je moet zetten als je meer wilt dan enkel maar één keer per jaar op verlof komen naar een wondermooi eiland. Als je meer dan 183 dagen per jaar op Tenerife verblijft, dan word je van rechtswege automatisch fiscaal resident. Dat impliceert dat je hier je belastingen betaalt, want dit is het land waar je hoofdzakelijk verblijft. Wie dat controleert en hoe je je daarmee in orde stelt, is koffiedik kijken. Ik weet het ook niet. Vaak wordt de beslissing om resident te worden op Tenerife te impulsief genomen op basis van één enkel aspect, zonder dat men nog oog heeft voor het totale plaatje. Het fiscale luik is er één van, het klimaat een ander. De belastingsaanslag op Tenerife is voordeliger dan in de lage landen, maar niet iedereen kan hiervan genieten. Belgische ambtenaren betalen steeds hun belastingen in het land waar ze hebben gewerkt, ook al resideren ze al hier. Discriminerend? Jawel. Als ambtenaar betaal ik in België de volle pot, terwijl mijn leeftijdsgenoten die als werknemer of als zelfstandige hebben gewerkt, hier hun belastingen en dat scheelt een slok op een borrel. Geloof me, laatstgenoemden leven een stuk beter van hun pensioen. Voor wie toch de beslissing neemt om op het eiland te komen wonen, is er een race aan administratieve paden die je moet bewandelen. Resident worden heeft ook invloed op een aantal aspecten van je zorgstelsel in je geboorteland en je uitschrijven uit de gemeente waar je momenteel woont is een noodzakelijk gegeven. Dat formulier heb je alvast nodig om je op Tenerife te vestigen. Je moet een certificado de residencia aanvragen, je moet je inschrijven in het Alta de Padrón, ook het empadronamiento genoemd. Dit is de registratie in het bevolkingsregister van de gemeente waar je gaat wonen. Als je hier komt wonen, ben je verplicht om je in te schrijven in de Seguridad Social en moet je een medische kaart aanvragen om te genieten van de gezondheidszorg op het eiland. Ook moet je binnen een bepaalde termijn zorgen voor een Spaanse rijbewijs. Je oorspronkelijke rijbewijs wordt ongeldig en doe je dat niet, dan kun je flink beboet worden. En uiteraard moet er met de Belgische en Nederlandse Belastingdienst worden afgerekend als je verhuist naar een ander land. Vooralsnog een flinke boterham, maar dat heb je er zeker voor over om je definitief op dit wondermooie eiland te vestigen. Trouwens, dit hoef je allemaal niet in één keer te doen. Verzamel op voorhand de nodige administratieve stukken en vergewis je ervan dat je alles bij hebt vooraleer je een administratieve dienst binnenstapt. Eén klein foutje kan je veel kilometers en een hoop tijdverlies kosten. Doe het daarom rustig en beredeneerd. Je komt er heus wel. Laat je eventueel begeleiden door mensen die er verstand van hebben, dat scheelt een hoop stress. Misschien is het verstandig om een boekhouder of een gister onder de arm te nemen die goed op de hoogte is van alle plaatselijke regels.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet er

Angie met Ola FM Goud Tenerife. Voor jullie doen we het natuurlijke. De Nederlandstalige mensen op het eiland hebben al mogen genieten van ons eerst stapje in bad met Tom Petty en Refugee. Bracht ons terug naar begin van de jaren 80. Leuk hoor. Ja, dat zijn de ingrediënten hier. Niet alleen dat heet water, schuim. Ja, heel veel muziek uit onze tijd. Mag ik het zo verwoorden? Niemand speelt zulke hits als wij. FM Goud Tenerife, hier op het eiland. Met nu Phil Collins. And don't lose my number.

0: Vroeger had ik een rood boekje, zo'n echt zakboekje. En daar gingen alle adressen en telefoonnummers. Voornamelijk vaste telefoonnummers. Dat was nog niet het tijdperk van de e-mails en van de mobiele nummers. Nee hoor. En nu staat het allemaal op onze chip geregistreerd, hè?
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: Nee, iedereen welkom in bad met Johan. Zaterdag en zondag tussen 9 en 11 uur. In de Lage Landen die meeluisteren, België en Vlaanderen, is het een uurtje later. Hey, hallo, welkom. Ik heb de volgende platen voor jullie klaargezet. De Berre met Yesterday, Today en Tomorrow. Maar we genieten van Today natuurlijk. Sister Sledge, ook van de partij met die disco-klassieker Frankie. En nu tijd voor Supertramp met Give a Little Bit. Daarvoor keren we terug naar 1977. Iedereen welkom.
2: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan. Yeah.

0: hoor ze wel graag. Simply Red. Zeker, ja, de zanger daarvan is Mick Hucknall. Brak door in de jaren 90. Dit was eentje uit 91. Simply Red and the Stars. Die komen hier nog voorbij, hoor. Grote sterren, zeg maar. Mariah Carey met I'll Be There. Fleetwood Mac met Little Lies. En die mensen van Fleetwood Mac, die denken er nog niet aan om te stoppen met optreden. Ja, kranige zeventigers zijn het. Simon & Garfunkel uit de album Bridge Over Troubled Water. Dan zitten we ergens in het midden van de jaren 60. Homeward Bound. En dat brengt ons bij MG, Michael Jackson. The Girl Is Mine, maar dat deed hij niet solo op de plaat. Dat was samen met Paul McCartney. Een beetje bekvechten voor dat liefje, ja?
1: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè? Haha.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Yves Berendsen, die bracht ons terug in de tijd. Ja, toch een hitje dat lekker klinkt hoor. Het is al iets meer dan anderhalf jaar uitgebracht. Lekker op de radio en dat blijft het ook zo. Je hoort het, ik doe er nog wat nieuw warm water bij. En de bedoeling is dat we volgend uur, ja, dat we ook weer die mooie, leuke hits van vroeger gaan spelen. En dat jullie die badliedjes, nu spuit het water bijna over mijn bad, dat we die badliedjes allemaal gaan meezingen. Ik heb bijvoorbeeld nog Clouseau in dit uur, Zie me graag, Scooter en You, Earth, Wind and Fire, met After the Love Has Gone. En dit zijn de mensen van ABC. Die brengen ons ook terug naar het begin van de jaren 80 met The Look of Love. Tot dadelijk.

dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: fijn dat jullie er nog altijd zijn. Elk in zijn eigen badje, zo doen we het hier. Hè. De eerste die ik in dit uur al mocht spelen, U2 met A Beautiful Day op deze zondag 11 oktober. Is het iets minder van weer, dan maken we hier wel het mooie weer. Met heerlijke platen, straks meer erover. Nu staat er een blondje klaar. Ja? Geen gewoontje hoor, het is Deborah Harry. Blondie met The Tide Is High.
1: Goedendag. Alle beste mensen, Nederlandstalige mensen die in Tenerife wonen. En u heeft de groeten vanuit Antwerpen, vanuit deze prachtige Zirkstraat, vanwege Marcel van Tilt. U luistert naar FM Goud in Tenerife.

0: singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.
3: Zitten jullie goed in dat badje? Dan komt Bruno Mars eraan met On My Soul. Het is gloednieuw van een Bruno. Madonna en haar True Blue. Als dat water zo helder blauw is, dan heb je er waarschijnlijk te weinig schuim in gedaan. Ik heb graag schuim tot aan mijn kin. Ja. En dan de radio loeiend hard. En dan zingen we nu Eric Clapton mee met After Midnight. After

neem je Effen Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Welkom bij Goud Tenerife. Ik ben Ronnie Mossuze en u luistert dus naar Goud Tenerife. Hallo, alsjeblieft.
1: Ronnie Mossuze van de radio's met Bart Peters, je weet het wel. Hè. FM Goud Tenerife, dat zijn wij hier. Fugees met No Woman No Cry, een nummer van Bob Marley, zo kennen we het toch, uit eind jaren 70. Ik heb nog de volgende platen voor jullie. Ja, het is hier nog niet gedaan hoor. Ja. Mag ik nog Taylor Dane spelen met Can't Get Enough of Your Love, Babe? Een beetje in de voetsporen van Bob Marley, maar dan in een disco-jasje, zeg maar. De Cars komen er ook met Drive. Dan doen we maar of we aan onze stuurpedalen zitten, het stuur vasthoudende in dat schuim. Righteous Brothers, die brengen ons in een romantische sfeer met Unchained Melody. En nu even aan de jongeren denken. Jimmy Cliff in 83 met Treat the Youth Right.

alle mooie badliedjes komt altijd een einde, zeg ik dan zo. Ja, het wordt een klassieker. Hoeve Phonic met The Wrong Place uit een jaar of 5 geleden. Maar ja, de samenstelling van Hoeve Phonic is een beetje veranderd. Maar in ieder geval, dat gaat ze niet tegenhouden om nog meer nieuwe platen uit te brengen. Ik wil graag jullie nog een hele fijne zondag toewensen. Ik ben er zaterdag 17 oktober, dat is volgende zaterdag, terug bij jullie. Deze komen er nog aan. Lighthouse Family met Lifted. Candy Staten met You Got The Love. Chris Rea met zijn Josephine. Blowing In The Wind. Wie denk je dat dat gezongen heeft? Bob Dylan, natuurlijk. En Johnny Hey Jazz met zijn Shattered Dreams mag nu inzetten. Nog een fijne zondag en tot volgend weekend. Dag.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordediensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
4: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordediensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
2: Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgouds.be.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Hola. FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Heb jij hem al? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doen!

0: Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Volg de reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugdoende 22 graden.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst, vanwege je Gouden Radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
4: '70s, '80s, '90s. De hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
6: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
5: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

zien me staan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het

0: podcast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
4: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
5: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
6: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond, want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer...

0: 5 in Costa Adeje. Sepp Leeson Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leeson waakt over uw belangen. www.seppleeson.com of mail at seppleeson.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

zijde. Liefde, passie en romantiek.

zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezien de geopolitieke landkaart. Of overhoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de friet...

0: liedjes lekkerder zijn.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: fijne voor Rod Stewart.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: In november van 1996 werd dit de eerste single van zijn gelijknamige verzamelalbum If We Fall In Love Tonight. En dat album is een verzameling van hoofdzakelijk romantische nummers en covers. If We Fall In Love Tonight, Rod Stewart dus. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, die van Somber, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, de week is alweer voorbij gevlogen, hè? Ja, en daarom zitten we nu weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de mooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken de komende twee uurtjes. En geniet mee van bijvoorbeeld Gilbert O'Sullivan. We gaan helemaal terug naar 1971. Een grote hit was het toen voor hem, Nothing Rhymes. En wat dacht je van deze klassieker uit 1984? Het Klein Orkest, Over de Muur. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Oost

is volledig geschreven en gecomponeerd door Nena zelf, onder haar echte naam, Nena Kerne, en staat op haar succesvolle studioalbum Made in Germany. In het nummer blikt de zangeres openhartig terug op de ups en downs in haar leven, waarin ze zingt over liefde, succes, verlies en persoonlijke groei. Nena, uit 2010, In Meinem Leben. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop, de naam verklapt het al natuurlijk, hè, gaan we kijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Je hebt nog wel wat geduld nodig, want je krijgt het van mij pas te horen in deel 2. Maar uiteraard, zoals elke week, heb ik het alvast op de Facebookpagina van Liefde enzovoort geplaatst. Liefde, spatie ENZ, zo vind je terug. En dan kan je het daar alvast rustig nalezen. Gaan wij ondertussen luisteren naar Douwe Bob. Hij is onderweg met Note to Self. Na deze, voor Shania Twain uit 1998. You're still the one.

0: nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

Sun Machine. En je hoort natuurlijk overduidelijk de stem van Gloria Estefan. Maar die naam werd toen nog niet vermeld in de bandnaam. Dat kwam pas later. En op het einde zou dan Gloria Estefan dan helemaal solo verder gaan. Uit 1986, die fijne, Falling in Love. En wil je een keertje de videoclip bekijken van deze plaat? Wel, ik heb het jou gemakkelijk gemaakt en ik heb hem op de Facebookpagina geplaatst. Niet alleen de Miami Sound Machine ga je daar terugvinden, maar ook andere platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook, ik had het er net al over, vind je daar het liefdeshoroscoop terug. En verder heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Of wil je het gewoon eens herbeluisteren? Dat kan. En ik heb dus de link naar Mixcloud op de Facebookpagina geplaatst. Liefde, spatie, ENZ, zo vind je ons terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, liken of volg de pagina dan misschien ook nog even. Ondertussen gaan wij luisteren naar John Lennon. Ik neem je mee naar 1980 met dat mooie Woman. Maar eerst de Stereophonics met Maybe Tomorrow.

0: meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.
2: You must be a special lady.
3: Singing first,
2: single,
3: second.
4: No, Harry, I'm singing second, man.
2: And a very exciting girl.
4: I'll bring that bass out, man.
5: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
2: You gotta be a special lady.
3: Let's get down on some harmony. Come on.

groep werd al in midden van de jaren 60 opgericht en heette The Moments. Maar in 1979 hebben ze hun naam om contractuele redenen moeten veranderen naar Ray Goodman & Brown. En onder die naam hadden ze een hele grote hit te pakken in 1980 met deze hele fijne Special Lady. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. We hebben 2 uurtjes gekregen en die gaan we ook volop benutten. En krijg je van mij ook in deel 2 het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. In dit uur neem ik je bijvoorbeeld nog mee naar 1974. Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Graag tot zometeen.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: FM Goud. Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: Het werd destijds de vierde single van het debuutalbum Paradijs op Aarde en betekende de grote doorbraak voor Mama's Jasje. In 1996 zou trouwens Guus Meeuwis en Vagant er ook nog een hele grote hit mee te pakken krijgen. Zo ver weg. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja hoor, het is er bijna, het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes geduld en dan kom je te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Maar we gaan die tijd wel heel fijn invullen met bijvoorbeeld Leo Sayer. Een dikke hit werd het in 1977, When I Need You. En wat dacht je van Jeffrey Osborne? Deze komt uit 1986. You Should Be Mine, The Woo Woo Song. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: bij FM Goud. De kleurrijkste herfstradio.
1: Nog een goede 5 minuten zijn we verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze voor Bruce Springsteen. Sunday Love.

0: 2025, Bruce Springsteen en Sunday Love. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je krijgt zin om iets te veranderen in je liefdesleven. Singles kunnen merken dat ze niet langer genoegen nemen met oppervlakkig geflirt en liever iemand leren kennen die echt interesse toont. Wie een relatie heeft, kan samen met de partner een beslissing nemen waar al langer over werd nagedacht. Dat geeft een prettig gevoel van vooruitgang. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Niet alles hoeft meteen een bestemming te krijgen. Voor singles kan juist een luchtig contact verrassend leuk blijken wanneer je de verwachtingen laag houdt. Koppels kunnen plezier halen uit iets heel gewoons, zoals samen koken, een wandeling of een avond waarop niets hoeft. De ontspannen sfeer doet jullie allebei goed. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Je aandacht wordt deze week getrokken door iemand die je intellectueel prikkelt. Een goed gesprek kan bij singles meer losmaken dan een opvallende eerste indruk. Binnen een relatie is er ruimte om samen nieuwe plannen te maken of een oude wens weer op te pakken. Je liefdesleven krijgt daardoor een frisse impuls. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Een gevoel uit het verleden kan onverwacht weer naar boven komen. Voor singles is dat vooral een kans om te ontdekken wat je vandaag werkelijk zoekt. Niet om terug te kijken. Koppels kunnen merken dat een oude ergernis minder belangrijk wordt wanneer jullie zien hoeveel er intussen veranderd is. Er komt meer emotionele ruimte. Kreeft, je hebt 6 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niet voortdurend in de belangstelling te staan. Singles kunnen juist indruk maken door belangstelling te tonen voor het verhaal van een ander. In een relatie kan de aandacht even verschuiven naar de partner. En dat wordt gewaardeerd. Een beetje minder ego en wat meer nieuwsgierigheid brengt verrassend veel warmte. 7 knuffelpunten voor de leeuw.
1: Maagd.
0: Een onverwachte wending kan je vaste ideeën over liefde door elkaar schudden. Misschien reageert iemand anders dan je had voorspeld. Of blijkt een situatie minder ingewikkeld dan gedacht. Singles doen er goed aan ruimte te laten voor verrassingen. Koppels kunnen samen lachen om iets wat eerder nog een bron van ergernis was. 2 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.
1: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme werkt zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Singles kunnen rekenen op een flinke dosis aandacht en hebben bovendien zelf beter door wie de moeite waard is. Voor koppels ontstaat een speelse sfeer waarin aantrekkingskracht opnieuw duidelijk voelbaar wordt. Maak vooral tijd voor elkaar, zonder alles te willen bespreken. 5 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Dit is jouw week om duidelijk te maken wat je werkelijk verlangt. Singles kunnen een sterke aantrekkingskracht voelen die moeilijk te negeren is. In een relatie kan een eerlijk gesprek leiden tot een diepere vorm van vertrouwen. Je hoeft niet langer rond een bepaald onderwerp heen te draaien. Spreek uit wat je voelt. Je bent hiermee de winnaar deze week, Schorpioen. Met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan vrolijkheid en dat werkt aanstekelijk. Singles kunnen iemand leren kennen via vrienden, een hobby of een activiteit waar je normaal niet speciaal voor zou gaan. Koppels kunnen elkaar opnieuw verrassen door iets spontaan te ondernemen. Het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn om toch waardevol te worden. 6 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Een beetje zachter voor jezelf zijn helpt ook in de liefde. Singles kunnen ontdekken dat ze zichzelf soms onnodig veel druk opleggen. In een relatie mag je best toegeven dat je ergens onzeker over bent. De ander hoeft niet altijd een sterke versie van jou te zien. Juist kwetsbaarheid kan voor meer nabijheid zorgen. 9 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je liefdesleven kan een onverwachte draai krijgen. Voor singles ontstaat mogelijk interesse vanuit een hoek waar je helemaal niet bezig was. Koppels kunnen samen besluiten om een gewoonte te doorbreken die al lang hetzelfde verloopt. Verandering brengt hier geen onrust, maar juist nieuwe energie. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt deze week veel aan, maar laat je niet volledig leiden door vermoedens. Singles kunnen iemand verkeerd inschatten wanneer ze te veel betekenis geven aan kleine signalen. In een relatie is het beter om een vraag gewoon te stellen dan zelf een antwoord te bedenken. Duidelijkheid voorkomt onnodige onzekerheid. 3 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want dat staat op onze Facebookpagina en dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En kan je ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.
2: Then the rainstorm came over me.

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

nummer gaat over een man die verliefd werd op een vriendin die hij al jaren kent. De track is terug te vinden op het album dat in 1984 uitkwam, Wheels Are Turning. En voor dat nummer zijn twee verschillende videoclips trouwens uitgebracht. De eerste video lijkt op een amateurvideo en de tweede is een meer professionele setting. We hebben het natuurlijk over REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling.

je dit van mij krijgt te horen, ja, dan weet je dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard, voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1983. De SOS Band, oftewel Sound of Success, want daarvoor stond SOS. Tell me if you still care. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.